0: echte music DJ's blijven tegen 100% digital. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radios van Holst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

van mijn voel, alles is gesloen. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet hoeven, maar ik heb toch

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Test de Rover, waar een dosje nooit zien zitten.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een blazetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder hebben.

AON Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

wat een tol zeggen, het is plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een ries of krakier. Als er op ons komt.

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken.

jongens en moskes, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je ver is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dank, ik was van Troeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat dan ben ik.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ik weet al wat daarvoor komt, ik stuif uit mijn nest. Maar dat is wel creëis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van Rotom en een motten in een zoo.
1: Ik weet een goed adres.
0: Het is wat voor je in mijn stroot en ik ken van horen zeggen het is een groot

Mijn masker neer, je nakagen, doe je zo op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen, wil was gaan en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen het jender boor. Hij loopt nog verder tegen het mooi en schat naar achter, nog een dood.

0: er weer.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
0: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Nightdeep, zeg je?
1: Nightdeep.
2: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
3: Tune in en de beste radio apps.
2: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van ons natuurlijk.

0: muziek. Gedierig goede muziek.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: spuitig van een roze lippen.
1: Live van Ooit Terzogen in Olst, de 9 echten, Ajo in Music. Wij, Ave van Olst.

0: Mayo in Music, plezante radio.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: We zijn carnavalino. En los, er is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi? Versloeg de wettel.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: HR Radio.
1: Magakerne ondag, mensen. Hier zijn de kopings meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: Zeg, maskers, je moet je allemaal niet geviseerd voelen, hè?
1: Ja, het is niet omdat je daarna gedecolteerd hebt dat je veel kak aan gaat, hè, Jai?
2: En dan een sim in even staan, kan er toch ooit niet ondoen, hoor.
3: Weet je wat dat ik weet, hè, opeens? Het is en blijft

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: IO en Music. 100% plezant, 100% onst.
1: Geef Mojang.
2: Is van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Bij Robinkos te zien, dat je moet je. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

trek. Ik trek. Ik trek.

0: Fanuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de loop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: เราต้องได้มันยินลงตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: อายุ and music the

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat een brunt?
1: Zijn je bij café?
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: pikkelis.
1: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Soms spijs ik nog eens om en een moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loer.

ze vooral alom gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

0: IOM Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Hoor ons het geld naar vinden. Bien soigné, loyer, weten dat geld niet om de boemen groeit.
4: In het stadspark van ons zocht, door

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voorven en plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis gaan, dat

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM, op donderdag 7.8. Op donderdag 12.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goed iets van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café.
1: Meer de Neven-app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Ik zat met je masken op de chat. Pikante foto's te stieren. Zoals die de ene van haar pet. En ik ene van mijn klep. Ze eind me in de val gelokt.

0: kapitalisten, anarchisten, allemaal zijn hoor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Even haar aandacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

Verkin, Fili, Mutlu Mendo.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al. Hey!

0: Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radio's van ons.
1: Wow, wat is dat lawaad hier aan zich? Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens!

0: aan onze elektriker en die van de verlichting. Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat gooi je water zingen?
0: Wat best.

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is zo'n stuk klein, hè. Dat zie je van gendarmen nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, zak al.

0: Terror Radio.
1: Oei kal, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

Als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, en steer op de grote markt te doen, ten geef ik.

koers. Want als volgens aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dijk.

0: Of later, het is een brave gast. Ze gaan hem zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge, nooit.

muziek, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Appeltje Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: snes en oorsnesjes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dinges maan en oorst, maar draad ogen vast
1: op een
0: zonder ries en krakiel, draad ogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een oorsnes.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat heb je nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: dam łelowy klasie tu. Af dam łelowy klasje tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambra smokt en blijft zoepen. Wij kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dam łelowy klasje tu. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is dan bras. Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop.

0: Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop.
1: Het is vroeg in het smeris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ion Music.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Major Music.
1: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Music.
1: A Peter Foyth, a festival, zes op de mert met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon, van links naar rechts, gelijk naar rode wissers.

Er is in Oisch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of de andere kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Oisch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat morgen momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Een kunstwerken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat me mooi, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Noten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: maak als je trouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou geren een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dan een maand tegen kan, he, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Falla Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooit toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: Ah, is hij, meneer. Hoe zat hij van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
1: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
2: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
0: Veel werk?
3: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuusjes maken. Stel

0: Dan is geen mop, springt er na maar op of draai dan vlop.
1: Ah, wie dan manieren, messe? Kom, dan ga je ook nog iets werken.
2: Ja,

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar iedere keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen.

Worten, morgen Visionen, ooit vervlogen daar. Weet dat niet verdrommen keert, toch kan ik me niet loten. Unieke monumenten, ze hebben voor altijd

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Dooruit van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Ajoe Music. 100% Oostsch.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Hey Funky, ik ben hier met Halive.
2: Ja, maar wat zijn de goeie na?
1: Oeh, ik heb je gezegd dat open oren van toen heb. Ik heb mijn 7 zakken meegebracht.
2: Open oren?
3: Mooie jongens, zocht zijn open je oren.
1: Hey Funky, ik heb nog niet veel naast wat bij wist. Altijd open oren verzoen. Hoe moet dat zo een keer zien? Zijn er allemaal plasje open na?

0: maar wel meedoen, hè.
1: Hé, hey, ik kan me rot dat ik een zin dat gehoord dat alles kan doen, hè.
2: Super, fuck you. Voor therapie naar huis op. En dan, handjes.

0: Majoor Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Majoor Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

was geen straat. Te hoorden gaalde jo en een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze en men in joren nimmer gat. Dat jo en een zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: musik.
1: Alt og alt goeie muziek.
0: Dasterover, dasterover.
2: Ella voor Jeannette.
3: Ella voor Jeannette.
2: De dansdag geven wergalit.
3: De dansdag geven wergalit.

Zijn een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zitten. Luister een keer naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Geef ons nog een drink. Waar gaan nog willen los? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier een gekruid hebt, niet meer ooit. Laat je hem stoppen.

0: zijn kalm hier, jongen. Vol een loge stoom.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Deze is de rol die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is dat soort. Het is een roorgeval, jo, dat is mijn stad. Wordt dat toevergoed,

Kinderwit als een armsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer. Een bispot of mijn moer. In een aardkleed en een parik. En doorin een groeite strik. Zei je hier nu. Morgen ik. Elk jaar weer de doosdag noem. Is hier op de groeite mer te doen. Dan geef ik van katoen. Bij een avondslijten kierkoes, een parapli of een tettemoes, roepen men, waar doen woes? Want als voel Janet, voel ik mij in mijn sas. Olst is enig met carnaval. Olst is enig, vier, vijf dagen lang. Olst is enig, in gans ons land.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Dat was hem, godverdomme.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Olsterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Hey, ik heb daar geborst. Ben je content?
1: Hij is er weer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
4: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk.
3: Nog beter, nog meer mogelijkheden.
2: Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
1: App hem al.

0: Lyst na nander vrende tisten. Kvekja den. Ajo en music e Zare Radio.
1: De loise malen 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Nog een graalijk leren op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Let

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fred bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

zien aan de kant zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

RR Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Kristen Kvitjaven.
1: Ajoin Music.
0: Zar Radio.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Zeg, we moeten 4 Pixel Sissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.
3: Vrijdag al!

0: voor me.
1: Kan, weet het niet meer. Zeg maar een keer.
0: Voilà.
1: Is nog carnaval.
0: Mobile hot, jongen. Hey, het is nog geen ding hier. Zij zo'n dat spel nog niet in de fik steken.
1: Ja, wel jongen, dat is vroeger na. Dat kan de toeristen rappen in haar billen kruipen.
0: Ah, dat is helemaal niet. Het is voor jij.
1: Wacht nog eens, ik moet mijn koes nog zoeken, zeg.
0: Hij is een stotoos. Pak ze. Tekken in mijn hond. Want anders hebben we geen plusje. Ik ken dat. Het is altijd hetzelfde.

0: nooit meer naar kadeiden, zeg.
1: Nee, maat, jullie gaan niet met die kinderwagen op de grote macht. Dat mag niet van de rode maart.
0: Als ik al zeg dat ik op de merd ga, ook op de merd. En van wat zeg jij misschien, jong?
1: Excuseer, heb jij gedronken of zo?
0: Ja, natuurlijk, hè.
2: Ik heb ook gedronken. Maar jij ook niet aan mijn of wat? Ik vraag niet. Maar dan zeg ik... Hé, hey, geef me nog een. Ja, jongens, geef me nog een.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest joroet. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

Oei, dat is wel iets straf, ik kan kant nummer on. Wil je mij rissen wat dulp en klop maar een mork wel stoon. Wil je ooit aan verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kop als je nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Deze is
1: Ajoen Music.
2: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.

0: HR Radio.
1: Allee, wat gaan we hier nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: seni görmeyiz.
1: JMA Café.
2: Me, the Neven. For follow you in music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM, op donderdag 7.8. Op donderdag 12.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Zeg mijn kindje, viel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg mijn kindje, viel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: Meer de Neven app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Oost-Natuurlijk.

0: is.
1: Als Schilderman?
0: Ach, niet. Niet. Luister alleen maar naar Radio & Music.
2: Wow, was de lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee, jongens.

0: blokken, zo'n nep op de ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champagne zal op het puntje kapot.
2: Ja, het er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo'n Peter Norooischool.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ajoin Music. 100% Oost.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om.

0: al, werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestrijken.
1: Groeipen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes mogen ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: Een CMB-café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet dat muziek af. Het is hier getoond.

0: Jam.
1: AJOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app. La la.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

mess of Timo en de kop. Je zit met gewin op kant en gevolle top. Assoe, goot dat hier niet fush, omdat ik kamerood. Gooi, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi, zit met hier

Ambetant, vandaag met mij gewoon moeilijk ga je gaan slapen. Bij ambetant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik dat maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Sniers, zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al mee.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of goed.